0: Nijmegen, Utrecht en dan Den Haag. En Wassenaar en Noordwijk. Over the Dutch Mountain. But niets voor je. Gigantisch, schrijft hij ook.
1: Mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
2: Tirol, Italy, Greece, Holland, Bulgaria, Poland.